Dag Saint-Gerard, veel melodic dan het zet. Na je akashwani lene is winchik dan in. Niemetjutso, chugnistan pecharu kasata chutso chiksakpa. NCERT chindak zat kan ik dikrim umange ka. Chikstong nipgea gechukepsipa sanazat.